Jan in flipflops, al die andere plekken first. Zo wie Jimmy en Rebecca, die met 12 langs alles wees. Ben naar het bek, onder de strömert, onder de hoffnung.